Sie wohnte in einem Villa weg, Herr Oders war ein stinkend Dreck. Doch was daar niets meer, dat haar bond zich gaf zich aan. Een vagebond die sprak van liefde, het oud verhaal. En zij gelooft het allemaal.

je tussen melden voor dat mijn buurman, dat is de steun, graag bij u een baantje wilt. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij

legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broeders gaan? God, wie brengt thuis aan?

is het mooi meegenomen. Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet dat? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem.